track records from the 50s, dat was Johnny Honeycutt met Blue Songs of Love. Alright, Ryder Gates. Die oudste platte hoorde bij ons in de Rocking 50s dateert uit de jaren 1928. Namelijk dat lied Nobody's Dirty Business van Mississippi John Hurt. Mississippi John Hurt. Hij wordt geboren in 1892. En vele songs van hem dateren nog uit het 19e jaarhonderd. Met zijn bijvoorbeeld ook dat historische blueslied Stagger Lee. Hij had damals dat lied bereids in 1928 eingespeeld als Stagger Lee. En in de rol op de rock'n'roll is dus natuurlijk aan meeste bekend van Lloyd Price. Damals in 1959 waren de oorspronkelijke tekst van dat lied veel te macaber. En durfde in zijn oorspronkelijke uitvoering damals niet op de fernsehen uitgestraald werden. In de rock'n'roll fernsehshow van Dick Clark wordt deze in ieder geval damals ontersaakt en ook compleet eigenlijk omgeschreven. Die nächste bluesplatte van Mississippi John Hurt is daarbij ook niet ganz ohne en ook historisch legendair. Op zijn allereerste opnamesession van 14 februari 1928, eingespeeld in Memphis, Tennessee. Hier is Mississippi John Hurt met It's Nobody's Dirty Business But My Own.

Guitar Picking, instrumental van 37 seconden van Merle Travis Wada, zijn legendaire country gitarist uit die 50e jaren. Oké, back to the 30s, Western Swing uit die 30e jaren met W. Lee O'Daniel. Geboren in 1890 in Ohio. Een Amerikaanse politica. Van 1939 bis 1941 was hij damals gouverneur van Texas. Er zijn radioshows met Western Swing Hillbilly auftreten. Damals jede week live on air op de radio. Kwam damals in die 30er jaren zeer goed aan in Texas. Ja, zijn politieke ideeën konden er aber niemals werkelijk doorzetten en uitvoeren. In 1944 had hij zich ook nog als presidentschapskandidaat opgesteld. Had aber damals das Rennen komplett verloren van Franklin D. Roosevelt. Ja, wat betreft zijn Western Swing platten als die Dreitschiger. Die sind eigenlijk überraschend zeer goed. Snelle uptempo Western Swing. Een art van country music die während de Tweede Wereldkrieg compleet is verschwunden. Dat is dat Amerikaanse muzikalische landschap. W. Lee O'Daniel was overigens in die meeste schouwplatten Nurmelijn band leader. Das vocale gezang kan meistens van Leon Huff oder Curly Pern. Also, Dallas, Texas, den 11. juni 1937. Radio Daniel and the Hillbilly Boys. Mit Devils in Mary.

0: te lange wachten, wel soms bist u te spät. We gaan bedraaien naar het spiel Dixie Rogers met Our First Date. Een honky tonker of dat Cap Rock label van de producer Hank Harrell uit Big Spring, West Texas. Aanschließend Bill Lawrence erbij met Hey Babe, een rockabilly van dat Inzo Hawaii Rockabilly 1957, rondom Sluis, Little Montgomery and her Texas Melodies, met You Waited Too Long. Okay, back to the Rockabilly, Ronnie Hayworth on the here, met One Way Ticket. The train kept rolling down the line.
1: One way ticket on a lonesome railroad track. I'm a leaving town and I ain't coming back.

Let's have some fun. Wee Willie chewing his bubblegum. Ricky Patriotas, Rockabilly aus 57 en van Rockabilly gaan we terug richting Bluegrass Country uit een kebiertje van Kentucky. Of een zeer kleine lokale platte label. Excellent Records, 1956. Dave Willem hoor je het hier met Don't Blue.

Honky Tonk Session with the Bronx Shakers slipping away. Alright. Jede Woche, 50s, Honky Tonk, Hillbilly, Rockabilly, Doo-Wop, R&B, Jive, Rock and Roll from the 50s. Und wir gehen jetzt wieder zurück Richtung Hillbilly Bob mit Gene Stewart. Er kam genau wie Red Stewart, oorspronkelijk aus der legendäre Hillbilly Band von Pee Wee King. Het is Golden West Cowboys. Gene Stewart had ook viele platten voor zichzelf damals eingespeeld. Und we hebben jetzt hier een alte Decca-label Shellac auf dem platte speler. Gene Stewart met een empty sheet en een brown wool boot. Los geht's!

Ausnahmsweise, auch einmal het was, aus die 60er jaren, 60s erbij, bij ons in de rocking 50s. Susanne with the band H-Warders, met You May Never Know, aus 1961. Normalerwijze kunnen die 60er jaren, wat betreft rock and roll, niemals mithalten met die 50er jaren rock and roll, rockabilly. Maar deze platen waren zeker niet slecht. Alright, back to the 50s. Rockabilly, let's get wild. I mean, real wild. Run yourself, and you're so right for me. Rockabilly, no switch.